0: Funk Deluxe. Right, Junior Voice in Paradise, greeting you this morning, telling you that, hey man, I have nothing if I don't have you. Goodness. So welcome back right here on your number one in the Sun Cape. Let me tell you what's going to be happening in the show. Ad break coming up at about 20 past, the hour of 6 o'clock. And then we're going to be joined by our station manager with your news headlines. That's going to be in Afrikaans. So yes, welcome to it, man. For the first half an hour, and also coming up at 6:40, very interesting slot coming up. So yeah, stay tuned for that one. And then, all right, you can also greet us this morning, all right? First of all, we'd like to greet the whole of, you know, Calisdorp. Yeah. Ja, hartlik goeiemôre hier aan die span hier in Calisdorp. Nou, ek wil net seker maak of ons span is aan die gang. Ja, nee, wat die potte is aan die prit. En ek sien die mense is aan die gang hier buitenkant. Ja, nee, heel wat volk wat voorbij ons loop hier in ons uitsaai eenheid. Ja, nee, wat as jy die bus nou sien, dan moet jy weet, daar is goedjies wat gebeur daar. Nee, dis die soep drive. Dis donderdagochtend. Is dit donderdagochtend vandag? Ja, nee, iemand sê vir my, ja, nee, Sebas, dit is donderdagochtend. Is aan die molly nie ronde? Iemand sê vir my, ja, nee, wat, iemand sê, sy staan hier ergens, kan dit wees. Hartelijk goeiemorgen. Iemand sê vir my, Sebastien, morgen aan die soepdrijf span. Het kom weer lekker deur, nee, jy moet een mooie dag het, dit kom van Samantha Junchies hier in Nysna, en jylle is tops Eden FM, nee. Thank you so much, thank you so much. Weet me nou, it is 060-505-2693. Let me just get it straight, you know, it's got a couple of more, it's a good morning, it's still a bit dark right here, you know, yes, lekker donker hier in Calisdorp, nog nie in die Suidkamp. En ons wil natuurlijk ook al ons borge, wil ons vir hulle sê, joh, baie, baie dankie vir allemaal wat ingekom het. Ja, dit niks in die lewe gebeur sonder uitdagings, nie. En vanochtend is het een van die dae waar ons heel wat uitdagings gehad het, nie. Morgen ook aan SAPS, ja, SAPS is also in the place, they made their presence felt this morning, you know. And they said, very good morning to you guys. Salut, awe, mornings to you, Sebastian, and the team. Let the music take control, brother. Stay blessed. Steve Gibb, very good morning to you, my brother. Goeiemorgen, Big Boza, hou vas die muziek, nee. Ek dans my nou op lekker met een danspassie, jong. Ja, nee, kyk, dit is wat ons wil hê, nee. Ons wil hê, jy moet een lekker ochtend doen, jy moet sommer lekker wakker skrik, jy moet sommer lekker in die vibe is, man, nee. En spieren is sommer nou nog stief, sê iemand die vir my, nee. Jy bevind jouself in, nee, man, dis nie na Babibi, dis in Calisdorp. Hartelijk goeiemorgen aan die span, ja, nee, sibling is, sê vir my, so, sy is in na Babib, ingeskakel hier vanaf die Noordkaap, nee. Jo, hartelijk goeiemorgen aan jou, vriendin, mag jy een fantastische dag het, nee. Goeiemorgen, welkom in ons huis, Bas. Ek is blij om jou stem te hoor, nee. Ons geniet jou, terwijl ons klaarmaak vir die werk. Ja, nee, baie beslis. Kijk, die kinders is nou op pad school toe, die mannen maak hulle gereed, sommige is al reeds op die pad, nee. Nou ja, kom ons kyk, wat sê die volk vir my? Hulle sê my, Bas, elke keer is het lekker om jou stem te hoor. Geniet het in Calisdorp, met baie liefde daar van sister Essie, en natuurlijk Uncle Baba, wat ons lekker groet van ons geneem. Salut, salutas, sê iemand die vir my, good morning, to you, Sebastian, and the team, let the music take control, brother, stay safe and be blessed. A very good morning to you, Sebastian, and the Soup Drive team. So moet die beat klink, nee, what a way to start your morning, love it, absolutely love it, and it comes all the way from Oudtshoorn, alright, a very good morning to you, and the fam, Kelly. Very good morning to you. I hope you're up and about doing your thing this morning. So, right, somebody says, welkom ons eie Sebas. So lekker om jou stem te hoor vanochtend, nee. Lieflike dag vir allemaal hier op die Soep Drive, nee. En natuurlijk die span word lekker gegroet vanochtend hier door ons mense hier in Volmoed. Prachtig, prachtig. Dit kom nou van Katrina Marais hier in Concordia. Kom ons wat gauw hier eentje, dan gaan ons vir advertentie breek. Eerne FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Sebastien Swan. Ek heet julle welkom hier in de Riversdal. Ek vertrouw julle van een mooie dag daar in Calisdorp. Ja, ek meld me niet aan. Ek luister. Merci, Sebastien. Baie dankie. Goeie dag.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.
3: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou gelee in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082 0800 598 6577 of Hilton by 083 313 3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag in the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
5: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
4: Aangehou of aanranding deur die polisie?
6: Please search warrant open the door now!
4: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
7: The MC Search 2026 is officially open.
8: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
7: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
8: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
7: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
8: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
7: The Industry Recognition Awards 2026.
8: One stage.
7: One voice.
8: One opportunity.
0: All right, one stage, one opportunity, one voice. That is how it goes. Right, you on your voice in paradise. Dan kreeg ek 'n boodskap wat sê, hartelijk goeiemôre Sebas. Ons sê ook welkom aan JDE Podcasting. Is 'n jong groep van Calisdorp, wat die jong mense se belange op die hart dra. Nee? Nou, ons groet vir hulle ook, nee, en allemaal ingeskakel is hier op jou stem in die hart van die paradijs. Serena Corrigis, hartelijk goeiemôre aan jou. Debbie Wellington sê vir my, very good morning to you, Sebas. Officially, julle span se laaste dag, nee? Nie eindelijk nie, but well done to the team. You guys make me proud. Nou ja, kyk, dit is nie ons laaste dag nie. Dit is natuurlijk die voorlaaste dag, nee? Dit is donderdag. Ons maak natuurlijk klaar môre in George, hy ons bevind by Highway Fisheries in die ochend, en dan natuurlijk die middag is ons by Pick n Pay in Pakkelsdorp tussen 12 en tussen 12 en 2 en sal vir jou rechtstreeks daar, dan sal ons natuurlijk vir jou aankondig wat die toekomstplanne is, nee, want daar is nog een dorp in uitstaande, nou ja, ons gaan ons seker gereed maak daarvoor, nee. Welkom hier by jou stem in die hart van die paradijs, iemand gee so môre. Môre, maar Sarah, maar Molly, Rozaan en die span, môre, vir almal daar lekker sop maak, nee. Lekker word almal gegroet, jy kan natuurlijk vir ons môre sê vanoggend, nee. Jy neef hem goeiemôre.
9: Yes, môre, Sebas, jo, na lang tyd, nee, die tyd in die ochend, dit was mos jou gleef gewees, my maat, ja, nee, gewoeks opgewek en opgewakker, goed om jou stem so vroeg te hoor, maar ja, sterk op pad werk, my vriend, geniet het daar in die Kanaland, in veilig huis te kom, en allemaal moet maar een lieflike dag geet, my maat.
0: Ene FM, goeiemorgen, welkom hier bij jou stem in die hart van die paradijs. Vindig een advertentie breek, nee, kom ons gaan voor een muziek breek. En dan kom ons terug net hierna, dan sluit ons aan bij ons stasiebestuurder, meneer Morne Pietersen, waar hy natuurlijk voor ons die nieuwshoogtepunte gaan brengen in Afrikaans. MUZIEK

0: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
4: A very good morning and welcome back. 6 to 9 a.m. That is where it's happening, all right? So ja, nee, hartelijk goeiemorgen. Welkom terug. En sê ons ook baie dankie daar aan ons eie stasiebestuurder, meneer Morne Pietersen, wat vir ons die nuus hoogtepunte gebring het. En Jannie, hy sê vir my, Sebas, ek is terug omstreeks, ja, 7 uur, met die volledige bulletin in natuurlijk Afrikaans, nee? Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Iemand sê vir my Sebastian Moore, man. Hartelijk goeiemôre aan jou en welkom hier in Calitzdorp. Ons is dan so dankbaar, die soepdrivers terug. Dankie vir al die reelings, Jolien, Sebas en Antie Molly. So, ons is so opgevonden. JDE Podcast. Yeah, so looking forward for an interview later. Yeah, we'll see what we can do, you know, because it's a jam-packed show, but I mean a little bit later on, between 12 and 2, we can make that possible, you know. So if you just joined us, welcome back. Coming up, I've got a very interesting segment lined up, you know, that's going to be happening at about 6:40 this morning, so stay tuned for that one. So if you joined us, feel free to interact with us, and if you're in the Calitzdorp area, you know, and or the vicinity, feel free to pop in, you know, and just pop in and have a cup of soup and be part of the, you know, the celebrations, yeah, the festivities, because that's the kind of the vibe that's here this morning. So dit is natuurlijk nou die program vir ons vanoggend, baie interessant en is lekker om hier te wees in ons mense, tussen ons mense, lekker gesels, lekker bladskut, lekker bietjie more sê vir die volk. Dit gaan alles gebeur. Jy weet, as heel wat mense wat op en af en verby ons loop, en skoolkinders natuurlijk wat skool toe gaan, dan kom maar 'n man deur hier van Natural African Queen, niemand anders as Henricus Gysman. Broeder, hartelijk goeiemôre.
5: Calitzdorp, Calitzdorp, staan op. DJ Sebastian en die soepdrive span, hartelijk goeiemôre aan julle. Baie welkom hier in Calitzdorp. Wel, ek groet jou hier aan die kant van Oudtshoornheid, maar ek sal binnenkort by julle aansluit. Luister, ek kan mos nou nie laat julle die laaste dag in die Klein Karoo spandeer. En hier kan een land nou, en ek kom maak nie draai nie. So ek sal vandag heel dag hier by julle wees. Ek is opgewonde om ook een lot Calitzdorpers te sien vandag. En jy weet, Calitzdorp is een van die dorpies, een van die plekke wat ook een speciale plek in my hart het. En ons allemaal is ons maar op reis, op koers iwers heen. En Calitzdorp is een van die dorpies wat deel van my opkomst was. 5 volle jare daar gespandeer vir my hoërskool loopbaan. En ek sal altijd een speciale plek het vir Calitzdorp. Een mooi plek, vol vrugte en liefde en mense van omgee. So geniet elke oomblik hier en vandag gaan julle sien hoe groot is Calitzdorp se mense se harte. Wel, julle het al gisteraand al klaar gesien hoe groot Calitzdorp se mense se harte is. Geniet vandag, ek is opgewonde om ook die tyd saam met julle te spandeer hier.
4: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Baie dankie daar aan ons groot vriend en een van ons borgen natuurlijk, Henricus Gysman. Ja, dankie daar, broeder, ons waardeer jou. En ja, Natural African Queen vir julle borskap, nee, en julle omgee natuurlijk vir die gemeenskap. En ja, altyd terugploeg althans, nee. Dit is Henricus Gysman, en die man is altyd op die pad. Nee, hartelijk goeiemôre aan jou, broeder. Ons gesels lekker saam, ons is bykie moeilik aan die man. Mense waai van my groet om my, en ek kan nie wel hulle sien nie, maar nou ja, ons gesels lekker saam. Ek het vir jou genoem dat ons gaan een baie interessante segment dit wat gaan plaasvind binnen enkele oomblikke. Dan word ons oorweldig hier met heel wat boodskapies en mense wat natuurlijk opgewonde is om hier in FM te sien rechtstreeks hier in hulle dorp, nee. Nou ja, dit is waar oor het gaan, nee. Ons gesels lekker saam, ons maak ons gereed, en jy kan natuurlijk saam met ons gesels. Maak jou gereed 060-505-2693 en soos ek genoem het, ons sluit binnenkort aan by die baie interessante segment. Maar, so gepraat daarvan, interessante goedjies wat ook gebeur in George, is wie die Arende, en moes nou hier eerskomende vrijdag as die manne aan die gang hier in George, nee. Kom ons luister, en ek het nog interessante nieuws vir jou, jy wat nie weet nie, dat ons span wat uitsaai natuurlijk op een vrijdag aan, dit is nou die ultimate sports show manne, hulle sal daar wees, luister net hier. Feels like a ghost that comes alive.
6: I smile outside but deep within. Hartelijke goeiedag, rugby liefhebbers van die Zuid-Kaap. Maak gereed vir aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrijdag aand, 24 juli, om 6:15. Want die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Oudenhoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die actie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.
4: Your picture face inside my phone. Nou ja, daar het jy dit, nee. Dit is waar oor ons so opgewonde is, nee. Al hierdie goedkies gebeur net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Nou, ons keer lekker saam. Ons gesels natuurlijk, ek het vir jy genoem, dat omstreeks, ja, so 6:40 gesels. Ons baie interessante, yes, we've got a current affairs segment that's going to be happening at about 6:40 this morning. So yes, a very good morning to you if you just joined us. Welcome back, welcome back. That's going to be happening in the next couple of minutes or so. In a minute or so, you know. I also got a very positive message that I would love to share with you, you know, yes, on this beautiful Thursday morning. It's a little bit chilled. It's not actually cold, you know. It's a beautiful morning. It's not frisky, I would say. Yes, kind of, you know. But, you know, it's that kind of mornings where you have to rub your hands, you know, and just embrace the morning. Yeah, the morning dew, all right? So welcome back. Welcome back. That's coming up in a bit. But as promised, you know, our segment, our current affairs segment this morning.
7: Die vonnisoplegging van 'n veroordeelde kinderverkragter en moordenaar in die Wes-Kaapse Hooggeregshof het opnuut die kolle geplaas op Suid-Afrika se stryd teen geslagsgebaseerde geweld en geweld teen kinders. 'N werklikheid wat ook inwoners van die Suid-Kaap diep raak. Hoewel die uitspraak geregtigheid aan een familie bring, sê burgerregte organisasies dit verteenwoordig ook die pyn van talle ander slagoffers wie se verhale sialde nasionale nuus behaal. Action Society voer aan dat die landse strafrechtstelsel gevaarlike herhaalde seksuele oortreders vroeër moet identificeer en dadelijk werklik moet keer voordat nog kinders of vroue slagoffers word. Volgens die organisasie is strawe alleen nie voldoende nie en moet staatsinstellings aanspreeklik gehou word wanneer waarskuwingstekens misgekyk of sake onbehoorlik hanteer word. Vir gemeenskappe in die Suid-Kaap dien die saak as herinnering dat die beskerming van kinders nie uitsluitlik by die howe berus nie, maar ook by wetstoepassings, maatskaplike dienste en die gemeenskap self. Juanita Dupree, hoof van operasies by Action Society, het meer.
8: Today's sentence brings justice for Daniel and recognizes the immense suffering endured by Maria, Karen and everyone whose lives have been shattered by this monster. Justice has finally been served, but we will continue our fight to expose the failures within the criminal justice system that allow this accused to remain free and continue his crime spree, ultimately ending in Daniel's death. South Africans deserve a justice system that identifies dangerous repeat offenders, acts decisively, and protects innocent lives before another family has to endure this kind of unimaginable loss.
7: En dit was die hoof van operasies by Action Society, Juanita Dupree, en ek is Jade Satiria vir Eden FM.
4: Baie dankie daar aan Jade Satiria. Jade, thank you so much. A very interesting segment, you know. That is how it goes. Ja, nee, ons gesels met, jy weet natuurlijk die geweld teen kinders en vrouwen, bly een van die Afrikaanse grootste maatskaplike krisisse met talle gesinne wat jaarliks deur onbeskryflike trauma geraak word. Nou, activiste waarsku dat elke hofuitspraak wel geregtigheid vir slagoffers bring, maar nie noodwendig die stelsel probleme oplos wat herhaalde geweld moontlik maak nie. In die Suidkaap sê gemeenskappe, dit is tyd dat die fokus verskuif natuurlik na reaksie, na misdade, na daadwerklike voorkoming en aanspreeklikheid. Nou ja, ons sê baie dankie aan ons journalist daar, Jade Satiria, met die interessante segment net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Jade, sê vir jou baie dankie. Baie interessante enigie daai, nee? Ek hoop jy dit geniet, nee? Ons keer lekker saam en binnen enkele oomblikke gaan ons ook aansluit by niemand anders as Mario Gievelaar, wat hy vir ons die verkeersverslag gaan bring, nee? Net hier op jou gunsteling radio Eden FM. Nou, ons gaan vandag vir een breek, een musikale breek, en dan kom ons terug net hierna. Daar is natuurlijk een lied, wat so allemaal net so lekker aan die gang kry, nee? But you got to remember now, there's a Lord on your side. So if you don't know, well, now you know. Have a listen to this one. Let me know what you think about this, you know? Kind of warming up the Southern Cape, and remember, there is a higher being looking for

0: Alright, welcome back. Remember, there is a Lord on your side. Baie dankie daaraan, sister Essie. Goeiemôre aan jou, sister. Is altyd lekker om te weet, jy is ingeskakel en ingeskakel. 13 minute voor die uur van 7 uur. En omstreeks 10 voor gaan ons natuurlijk vir die advertentiebreek. Mario Gievelaar sluit aan by ons. Natuurlijk vir die... Mario sluit aan by ons vir die verkeerd verslag, dit sal natuurlijk ook so 7:25 wees, nee? Dan sluit ons aan by niemand anders as Mario Gievelaar. Natuurlijk ook sport wat ons gaan vir u bring, dit kom ook een bykie later, nee? En ons kyk lekker saam hier op jou gunsteling radio, hier in FM, jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Welkom as jy nou by ons aangesluit het, lekker hier in Calisdorp, ek sal seker maak dat die volk bykie later saam jou gesels, dat jy kan hoor hoe dit gaan hier in Calisdorp. Goeiemorgen Sebastien, baie welkom in Calisdorp, hoop julle het sommer een baie lekker dag met ons mense, baie dankie, dis iemand hier, dis Francisca, hier in Calisdorp, wat lekker saam met ons gesels, en natuurlijk geniet hulle elke oomblik daarvan, jy sal nie glo wat ek nou sien, ja nee wat, ek sien die man is hier bezig met een gillie blik, jong, manne morgen, ek like julle spirit, ek like julle spirit, nee, hier neef hem goeiemorgen,
1: maar die vader van jou familie en ons armeke familie ons die mensie gaan om die shop uit te doen en hulle is vroeg geroen om die shop te gaan uit te doen.
0: Dankie
1: en oma, waardeer
0: jou, waardeer jou,
1: kom van aan die alma af.
0: Lekker aan die alma. Goeiemorgen in die familie, jo, wat een voorrecht om weer Enriques Geisman sy stem te hoor, nie, mooi en gesiene dag vir julle, nie, hou julle warm, dis nog steeds koud, nie, baie dankie, waardeer jou vir die boodskapie, nie, 060-505-2693, morgen Sebas, lekker om jou stem te hoor, nou nie, weer hier in die huis, ek is besig om skoon te maak, die stem, hou my somme aan die gang, en is lekker om jou te hoor hier oor die radio, geniet een heerlijke wintersdag, Willemien uit it's Sleeping Beauty. Thank you so much. Well, keep them coming, you know. An ad break coming up in a bit, and then we'll be back right after this. It's all happening right here on your voice in paradise.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
3: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
4: Police search warrant, open the door now!
3: Maliciously prosecuted?
5: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
3: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947 today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
0: All right, thank you so much, MG Marley Attorneys. In FM, good morning.
6: Moro, Sebas. Lieflik om jou stem te gaan hoor, man.
0: Yes, sir.
6: Lieflik.
0: Yes, sir.
6: En maak me weer die harte warm. Die harte, moro, Eden FM maaikies. Ik moet maar vandag praat, moro, Eden FM maaikies. Gaat het goed aan met julle? Eksterman hier van Heidelberg, goed gaan.
0: O ja, hierbij dankie daar, Esterman. Lekker om jou stem te hoor. Groet ons om daar vir AJ. En Tannie Maggie sê vir my, o ja, Sebas, lekker om jou stem te hoor. Mario Gievelaar sê, ja, nee, wat. Mario sê vir my, hartelijk goeiemorgen, Sebastian. Ja, dis nou net nie jammer, jy is in Calisdorp, my broer. En anders het ek nou daar seker gemaakt, die helikopter kom vlieg daar oor Calisdorp. Maar hartelijk goeiemorgen, broeder, ons gaan later gesels, ek en jy. Groete daar vir jou en die familie natuurlijk, nee. Lekker om jou stem te hoor vanochtend, nee. Ek sien uit daarna. Dan sê een vriend van ons hier uit Nysna, Jerome, sê vir my, Sebastian, hartelijk goeiemorgen, broeder, ek groet natuurlijk die hele span, allemaal wat saam met my werk vanochtend, nee. Yes, so you can do that, you know, greet everyone and make sure that, you know, we feel that need this morning. All right, I've got talking about feel the need, 8 minutes away from 7 o'clock. Yes, JT Taylor says we got to feel that need. The need to interact, the need to smile, the need just to be yourself this morning. All right, it is the Breakfast Show, Rise and Shine. Sebastian's my name. I'm here with you up until 9 o'clock. So good morning to you.

0: Very good morning, very good morning. Welcome back, welcome back. We've made, I think we established, the connection with Mario. And we have a little bit of a challenge this morning, but you know these things happen early in the morning, you're right. So let's see if we can make contact with him as we speak. Mario, let's try one more time with your connection and see if we can get Mario on the line. Mario, good morning.
1: Ja, Sebastian, weer lekker om saam met jou, die motoriste van uit Calitzdorp uit, reg deur werk toe te vat.
0: Yes, sir.
1: Ja, Sebastian, vanoggend is nog redelijk donker, daar is motoriste, wie nog versuim om hulle hoofligte aangeskakel te hou, wat uiters gevaarlik is. So motoriste, skakel die hoofligte aan vir meer sigbaarheid. Remember, you can only drive as far as you can see. Vanoggend het ons weer groot getalle trappietse op die R102 tot by die lughawe kruising, en terug, so motoriste, wees maar op die uitkyk. Dan in die richting van Hero, daar op die N9, het ons weer die landbouwtoerusting, waar die rijvlak daar teen slakke pas kruis. So motoriste, moet maar een spoed hier by die padomstandighede aanpas. Nuis daar inkomen, daar by Nekkies, het ons vanochtend weer verkeersopeenhopings as gevolg van zwaar motorvoertuie, wat Nekkies daar binnenkom, en voetgangers wat die rijvlak daar kruis. Buffer tot buffer situasies van nog een klein kraans tot by die kruibos wisselaar in beide richtings inkomend sowel as uitgaande. Joogstraat het ons druk verkeer van nog een van die beachweg in een noordelike richting. Dan Nelson Mandela Boulevard ook erge druk verkeer daar vanuit Kimbal het die Polwees tot by industriële weg. Dan een voortrekkerweg daar aan die kant van Houtsoering op die stadium redelijk vry vloeiend. Maar kan ons verwacht dat het raad later gedien het spitsverkeer sal toeneem. So indien jy al reeds op onze paai is, bestuur veilig en verantwoordelik enige aan die verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan traffic of Mario at edenfm.co.za. Ekse Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Sebastian, jy en die span daar aan die kant van Calitzdorp moet een fantastische dag hê. Groete. Tot morgen.
0: Ja nee, baie dankie daar, groot vriend. Groete dan tot morgen. Ja nee, wat, het was weer lekker om daar helikopter van jou te hoor, nee? Die saam met ons hier uit die lugruim het gesels vanoggend. Nou ja, dis niemand anders as Mario Gievelaar, wat saam met ons gesels net rechtstreeks hier op jou stem in die hart van die paradijs.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
0: All right, getting ourselves ready for the news headlines coming up in a bit. Welkom hier in Calitzdorp. Ek sien die jong span maak hulle gereed vir skool en so meer. En dan sien ek MJ en die team staan by 'n gilly blik. En die blans vry vir hande. Ek sien ons borgman daar van Natural African Queen Enriques Gysman. Hou sy hand vas hier, broeder, is het koud buite? Hy sê nee, dis bibberend. En ek sien daar is een jong dame wat saam jou gesels, Antie Blans, en sien jy jazz daar, sister, sien jy jazz?

0: Alright, things will work out for my good and for your good. Don't forget, it's all happening right here on Your Voice in Paradise. Tune in on the 23rd of July between 9 a.m. and 12 noon. Very interesting segment right here on Your Voice in Paradise. Yes, it's Mati Teta. Yes, Masi Teta, episode 6, enforcing rules with a teenager can be challenging, you know. So you got to tune in with the hashtag Masi Teta, episode number 6, to learn more about collaborative rule setting for a calmer home, you know. Interesting things happening. You can go, while you're at it, you know, while you're at it, go and like our Facebook page, you know. It's at Eden FM SA, right here on your number one in the Southern Cape. You heard it right here. I'm going to be looking at a couple of messages as well. That's coming up in a bit. And be at about 10 to 8 o'clock. It's going to be time for an ad break coming up, you know. But hey, I must tell you, it's happening right here in Calisdorp. Die sonnetjie het nou sy koppie uitgesteek, behoorlik. Ek wens net die collega, een van ons borgers is ook hiersoor. Hy het hom, hy maak hom regtig waar deel van die gemeenskap hier. So, Rika, as jy my nou kan hoor aan die buitenkant, die broer van ons uitsaai eenheid, ek soek hy foto, broer, wat jy daar gevat. Ek het gesien daar, jy vat een foto daarvan van die sonsopkoms, meneer. Jo! Nou, kom ons kyk gauw of ons om in die handen kan kry. Hier in FM, hello? Hier in FM, hello? Yes. Rik, kom goed nader, asjeblief, broeder. Gauw vinnig. Ek sien, dit is een baie mooie sonsopkomst daar. En Rikus, hartelijk goeiemorgen, broeder. Zeg goeiemorgen vir my. Zeg goeiemorgen vir my.
1: Hartelijk goeiemorgen, collega.
0: Morgen.
1: Hey, wat een voorrecht om hier te wees in Calitzdorp.
0: O, ja. Oh,
1: lieflike mense. Ja. Ondou, ek het vanochtend vir jou gesê, dit is lieflike mense met groot harte en hier gaan jy grootliks bederf word.
0: O, beslis.
1: Dis die land van melk en jening.
0: Ek klink dus aan die maat nou vanochtend allemaal gegroet, broeder. Uit die welbedag het.
1: Fantasties. Toe ek die boodskap stuur vanochtend, toe was ek juist in die richting omgeving by welbedag. Richting Calitzdorp. Maar ek is seker dat Calitzdorpse mense gaan julle bederf vandag met vruchte van dit wat nog oor is en die groente wat daar is in die landerye.
0: Ja.
1: So, ek hoop julle het genoeg spasie.
0: Ek hoop ook so, die trailer gaan groot genoeg wees.
1: Ja, fantasties.
0: Nou sê gou vir ons, hoe gaan het by Natural African Queen? Dankie vir die borskap en dankie vir die hiervies en die samensyn en dankie vir die warmzaak wat jy veroorzaak, wat jy vir ons gegeerde daar, broeder. Ons geniet om, ons geniet om.
1: Fantasties, nee, ek moet sê, dit gaan goed by Natural African Queen. Baie mense ondersteun ons, hulle is opgewonde, vooral vir die winkels nou.
0: Ja, ja.
1: Ons het dit gedoen vir 5 jaar, uit die huis uit, uit die boot uit morgen, en die Heere was so goed vir ons gewees, ja. Door harde werk, deursettingsvermoe,
0: ja, absoluut,
1: het ons dit recht gekry om winkel in George nou te het, en ook in Oudtshoorn.
0: Ja.
1: So, jessie, baie dankie vir allemaal sy ondersteuning, en dit is nie makkelijk nie, mense sê nou vir my, hey, ek sien, julle het nou die en die, dit gaan ons wel goed nou, as die mense maar net moet weet.
0: Wat hulle sien jy.
1: Ja, as die mense maar net moet weet hoe verskrikkelijk harde werk dit kos om alles te doen wat jy doen. Ek meen, dit is nie makkelijk om jouself te wees nie. Dit is nie makkelijk om Enrique Schuisman te wees nie.
0: O ja,
1: so,
0: of Nirvana.
1: Niks kom makkelijk nie.
0: En wat van die geliefde is nie makkelijk om haar ook te wees?
1: Absoluut, ek meen, die vrou is daar, daar is twee kinders en,
0: ja, en die
1: gesin
0: werk
1: moet aangaan.
0: En die werk.
1: Die werk moet aangaan.
0: Ja, maar kijk Rik, as mense nou wil contact maak, en mense wil net die producte bekom en so meer, ons gaan bykie later gesels, oor die type producte wat jy kry, en so meer, en wat daar is, as altyd iets niet aan die kom, soos ek achtergekom het, ja, altyd niet, altyd iets niets innoverend, ja, goed te verander mos man, nee. Nou, hoe gaan mense maak, as hulle goed vinnig, ek weet, tyd is steel ons nou, maar hoe kan ons maak, as iemand wil meer weet, jy weet, omtrent die producte wat jy het, en so meer?
1: Vir enigeen wat wil meer inlichting hê, omtrent Natural African Queen, wat 100% organiese natuurlijke haarprodukte produseer, en velprodukte, vir gesonde, langer haare, voller haare, as jy enige kopvelprobleme ervaar, alopecia, wat het ook al mag wees, hierdie product is fantasties. Dit het geen chemikalie in nie, daar is niks alcohol in nie, dit is net 100% organies en goed vir jou vel en vir jou haare. So gaan na ons webblad toe, dis www.naturalafricanqueen.com Of jy kan gaan loer op ons sociale media en sien wat die rest van die wereld sê.
0: Baie beslis. Nou Riek, uit jou oogpunt het wat jy nou vanoggend hier gesien het, broeder. Ek weet, jy wil tussen die mense wees. Wat is jou sienswyse oor wat vanoggend hier gebeur het, broer? Gou vinnig.
1: Jessie. Calitzdorp oortref hulle self.
0: O ja, ja.
1: Die mense dag op, ek was een rukkie by die galley gewees, myself geniet daar.
0: Het was saam aan, broer.
1: Fantasties. En ja. Die dames bly nie voor met die sop nie.
0: Nee, hulle kan nie, broer.
1: Die lijn raak net eenvoudig nie korter nie.
0: Jo, broer, het gaan aan.
1: Fantastisch, man. Ja, dis waarvoor ja. Eden FM op die pad is, al die jare.
0: Ja.
1: En ek was bevoorig om deel te kon wees vir een klomp jare, deel van die soepdrive. En dit is steeds my hart. Daarom ry ek toe vanoggend uit Oudtshoorn hier na toe om hier te wees.
0: Ja, ja.
1: Want dit is hoe my hart staan ook.
0: Beslis, broer. Omdat ons was nog 2017 hier, broer.
1: Wat, 8 jaar later? Genuchtig.
0: Ja, 2017. Of hulle gaan vertens, die breek Rieke, dan kom ons terug net hierna, nee?
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team. Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling, be free.
0: All right, welcome back. That happy feeling is a couple of minutes away from 8 o'clock. Yes, it's like 4 minutes away from the hour of 8 o'clock. If you just joined us, welcome back. All right, if you're traveling and having some fun, or, you know, you're just on your route to your destination, please be aware, you know, if the sun is rising and if you're traveling in the direction of the sun, please, you know what to do, all right? Ja, jy weet natuurlijk, jy moet die sunwise a bieke drop, nee? En verminder natuurlijk die spoed, en nou natuurlijk by die spoedgrens. Baie belangrik. Man wat aan die gang is, is hierdie man. Man stuur vir my 'n boodskap hier vroeg vanoggend, broeder. Goeiemôre.
7: Goeiemôre, broeder. Goeiemôre.
0: O ja, gegroet broer.
7: Hoe sit jy my daar nou in 'n Vrydag mouthfeel?
0: Oh yes. Oh yes.
7: Ja, nee.
0: Ja, nee, wat?
7: Geniet jou dag. En span.
0: Oh, ja, nee, wat so moet het klink in die voertuig. Nee, hart nog hier morgen, wat sê die, wat is hier die songse naam? Asseblief, Andrew, hier so, Song van Journey, sê hierdie man vir my. Nee, ja, nee, dit is Song of Hope, brother. That's the name of the song, Song of Hope. Giving you a little bit of encouragement this morning, talking about that, you know. I've got a bit of positivity that I would like to share with the rest of Southern Cape. A very good morning to the friends, you know. It's Rise and Shine, it's the breakfast show Rise and Shine. Right, you only need. Now today is a fresh canvas, you know, painted with possibilities. So let's step into it with a gratitude this morning, energy and a smile that sets the tone, you know, yes, for everything ahead. So it's a short, warm, you know, message that I would love to share with you. Perfect, actually, for everyone to listen to and take, you know, make it happen, you know, make it happen for yourself. And remember, today is a fresh canvas, yeah, painted with possibility. With that in mind, let's quickly hear what's happening. Eden FM, hello.
8: Hora, Sebastian, you span that.
0: Yes.
8: The soup drive, groete sê vir al die maatjies, almal met 'n baie mooi en geseënde dag hê. Julle moet ook 'n mooi dag hê daar in Calitzdorp waar julle vandag gaan sop uitdeel. En dit is lekker om jou stem op die breakfast show te hoor, Sebas. Dankie van Katrina van Volmoed.
0: Baie dankie, Katrina.
8: Dan wil ek my familie ook groet daar in Calitzdorp. Dit is nou Sam Goliath en Katrina Goliath. Hulle moet ook 'n mooi dag hê en hulle moet opkom na Eden FM toe. Hulle moet vir hulle kom sopbal, dis heerlik. Hoi daar van Katrina van Volmoed.
0: Thank you so much, Katrina. Happy birthday, Leanne Moody. Yes, God, sal ek te sien op jou leven, eh? And God bless you, you know. Van al jou familie, DJ Stone. Met baie liefde, DJ Stone. We're getting ourselves ready for the news. Coming up at 8 o'clock. Good morning.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek wil net baie sterkte sê, Dan Tilly. Mooi dag, bij jou Tilly. Gauw gezond raak. Dan die hospitaal, Tilia.
0: All right, thank you so much, Delia. All right, it's a couple of minutes away from it being 8 o'clock, and your news coming up at 8 in English, so stay tuned for that one.
6: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more. Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Knysna, 99.7 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM Cunnelland, 97.9 FM Stereo. Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM George, 93.8 FM Stereo. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.

0: Welkom weer by ons stem in die hart van die paradijs. Goeiemorgen Sebastien, jy maak my dag hoor. Dan groet ek my kinders, vriende en familie. Mooi en gezien dag vir almal, dankie Sebas. Veilig wees daar op die soep drive nie. Dan het ek ook gesien nie so, en Rikus Geisman het ook hier post gegooi vanochtend. Hy sê, hy is hier in die Kali Club en die mense sê, sy my hier vir morgen sien. Ja, jy kom sonder aan die Josh nie. Broeder, ek weet nie, hoe ga jy maak daar nie. Langklaas, die naam gehoor, sê Jenny van Wyk, so, en dan sê Daphne Ever, ek hoor jou al vroeg hieronder by ons, nee, ja, Daphne, was jou liever een kopie sop, dan sê Monica Boysen, geniet jou tussen jou collega's, nee, ja, beslis, en dan sê Dottie's home, bike en jammies ook hier vir my, goeiemorgen, welkom Mr. G, ja, nee, wat, ja, so gesels die mense hier van die club, lekker saam met ons, nee, en jy is weer welkom, om saam met ons te kan gesels, nieuws, news headlines coming up at about 8:30, with Snazo Gulwa, harte goeiemorgen, Sebas, lekker, hier in die Kali Club, nee, wil net my team, by CWP een mooi dag toewens, nee, mooi dag hier in Karlsdorp van julle collega Lorenzo. Alright, thank you so much Lorenzo, you know it's always good to hear from the friends. And then I got a message from a guy traveling between, you know, Prince Albert and Maritzburg, you know, he says, good morning Sebastian. Listen, man, I've been listening to Eden FM quite crystal clear, you know, it's good to hear a familiar voice. Thank you so much, brother, we appreciate you, but you're not listening to the voice, you're listening to Eden FM, your voice in paradise. Good morning.
1: Goeiemorgen Sebas, Auntie Molly and the Eden Spanda Kallersdorp. Hulle moet een mooie gesene dag hê. Sebas, jy moet dan maar have Marius Precies, wat gister so mooi vir jou hy boodskap na Sister Debbie se phone toegestuur het. Groet hom ook. Sebas, ek wil net daar van my broer Tommy Domingo, Piet Domingo van Kaapstad, wat nou vir 'n week by ons kuier, Joyce Domingo, my sister Lina Karelse, al my Erasmus kinders, braaf kinders, 'n mooie geseënde dag toe wens vir hulle. En allemaal wat my stem kan hoor vanmorgen, baie liefde van Auntie Ketty se brand uit Mosselbaai. Mooi dag vir julle se baas.
0: Ja, nee,
1: bye.
0: Baie dankie Auntie Ketty se brand, ja, nee, wat ons die boodskap hier gekry, nee. Lekker om te hoor van u, nee. Alright, 060-505-2693. It is all happening right here in Kallersdorp. Your news headlines coming up in Isitasa. That's going to be happening in the next couple of minutes. So let's get ourselves ready. A couple of more messages coming through. We're going to be looking at that. But I've got a musical break, you know. I've got a musical break. There's a song that's on the playlist. I don't know if you heard this one before, but we'll see how it goes, you know, because this has been a hit all the years. It's one of those songs that you cannot do without, you know.

Hartelijke goeiedag, rugby liefhebbers van die Zuid-Kaap. Maak gereed voor een aand van opwindende Karibeke rugby. Hierdie komende vrijdag aand, 24 juli, om 6:15. Want die trots heeft met die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeke Eerste Divisie finaal op Otinoeke Park. Kom jou steun jou span en beleef die actie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby recht langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunstige radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Ja, welkom terug hier bij jouw stem in die hart van die paradijs. Baie dankie vir almal se insette, baie dankie vir almal wat so lekker saam met ons gesels het. Merlin Skeepers, olifant, sê hier vir my boodskap, môre, kan nie meer help, die vrou wat maande aan de praat, ja, Merlin Skeepers, olifant, soek na haar nommer, nee. Ok, ons, maak contact met ons atelier, 044-84-083-1, dis die nommer. Ek kan natuurlik contact maak dan, Nee, ek is nou heel wat verkeerd. Jy moet skakel vir Yvette 044-874-5085. Dan sal Yvette natuurlijk met jou kan, Yvette, vir jou een bykie meer inlichting gaan gee oor die aanvraag natuurlijk, nee. Sis van de Rust, hartelijk goeiemorgen, hoe gaat het met jou?
1: Hoorantie, molle, morgen, basie, morgen, almal op die soek, drijf, almal, Blans, Masara, Sabes, Antie Molly, almal is gegroet van die kant vanaf de Rus. Julle moet een prachtige dag het en veilig bestuur, basie, veilig wees julle. En ek is baie lief voor julle hoor. En ek groet al my vrienden en my familie in de Rus, wat nou ongeskakel is. Julle moet ook een mooi dag heen. En al die waarschuwkies was, die rent is op pad hoor. Mooi dag verder, sis van de Rus.
0: Sis, absoluut fantastisch om die stem door. Baie dankie, sis. En natuurlijk, die Ruspan was uitstekend geweest. Nee, morgen wil een sterkte toewens daar aan Pet voor die van dag, nee, waar sy haar man Patrick gaan ter ruste lees. Sterkte daar, het kom van Mariska Eso, nee. Mariska, baie dankie vir jou. Hartelijk goeiemorgen, meneer Geitsman. Dat lyk soos muziek in my oore om jou stem te hoor, meneer. By die soepdrijf, so sê Jacqueline hier uit Hoeko uit Riek skit sy kop. Hy sê baie dankie, Jacqueline. Hy sê sy wereld daar, jy. Kijk as jy ouwe haar rijd, dan moet nie stilstaan. En eerst die son en die licht inasem, dit is die beste wat jy kan kry, nie. Hartelijk goeiemorgen, wil nie daar sê vir oma Antie Nella of Nolla, ja. Baie geluk op haar verjaardag, 76 jaar oud, uitgespaar en dit wil gedoen wees, nie. Alles wat mooi is vir haar, dit kom van haar kleinkind Allison Esau, baie, baie lief haar. Baie dankie, en dan moet ek natuurlijk holt roep daar, nie. Jo, ek wil so graag allemaal inpas, maar dit lyk vir my, dit gaan nie gebeur nie. Iemand sê vir my, Sebastian, dier jou weet ek nie, in wat er staat, ek bly nie. Ek lis vir dans. Broeder nie, hou vas. Van CWP, is een collega's af, dit kom nou van NTA af, sy sê, baie geluk aan Sowell en Liesel Bota, op hulle huwelijks herdenking, en een lieflike dag aan my collega's, Sebastian. Dis nou, Dries, Kola, Des, NTA, Quentin en Bernie, nee. Ja, baie dankie. Dit kom van Sherwood Boote. Nou ja, dis, that's the, I have to say ciao, ciao, I gotta love and leave you. I'm gonna play out with, you know, favorite. Yeah. And we also gotta say very good morning van aan oma. Ja, ek ben Highway Fisheries. Groete daar vir jou, oma. Dit kom van Joanne. Joanne, groete daar vir jou ook, nee. En natuurlijk ook vir die verjaardag, man, Warren. Hartelijk goeiemorgen aan jou, broeder. Ek moet nou maar eerst tot ziens sê hier vanaf hier vanaf die Kali Club. Ek moet jou sê, dis 13 potte wat hier gemaakt was, jong. 13 potte som. Oeh, die noot is groot. Dan skakel ons terug na die hoofatelier. Was na ons Guwa die nuus gaan bring vir jou om 9. Dim lights dancing on your skin. En dan wil ons ook dankie sê aan almal wat uitgekom het hier in Calisdorp, hier so by die, uitsaai eenheid. Ons waardeer julle en dankie, dankie vir die Kelly blik. Dankie vir die dame wat die hande in die sakke gloop hier voorbij die atelier. Waardeer julle.

0: Nou ja, hartelijk goeie middag. Welkom hier bij ons Stem in die Hart van die Paradijs. Baie dankie daar aan meneer Geisman, aan die Blanche Benjamin, Masara Jonk en natuurlijk Molly Elbrecht, wat natuurlijk met die span gekeer het hier bij hierdie, is dit een laarschool hier? Span is even met, dit is een laarschoolse pas. En wat is die laarschoolse naam? Excelsior 4GK Primair. Baie dankie Blanche Benjamin, gaan laar. O ja, beslis. Ek sit hier in my Sterkman TMP aan. So warm in Kalisdorp, ek moet maar in een soort sit, want is te warm. Ja, Sterkman TMP. Die gasten hier in die atelier sê, ek gaan vir my Josse Basies gespierd, jong. Niks jaloers raak rie nie, manne. Maar nou, ja, dit is so 28 minuten oor die uur van 12 uur, ons keer lekker saam. Ons gaan breek vir die nieuws hoogtepunte, omstreeks 12:30, en dan moet ek vir jou sê, was een interessante story gewees daar, nie? Episode nummer 41 van die bankroof, ons gaan vinnig vir advertentie breek, en dan kom ons terug, kom ons gaan geoutsoring toe. Maak ons het draai hier by Martin Skawas, ons kyk wat Martin in die mou voer.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die ambtelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: Eden FM, jou stem in die paradys.
5: Jou nieuwe wereld.
4: Bly altyd ingelig.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.

Paltronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiltronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiltronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Ek is baie lief om die buiteposte, die buitewyke, die plaaswyke te besoek vir al gedurende hulle dankfees. En op een van die plaase is daar oom. Oh, mense. Sy geliefkoeste sinnetjie wat hy altyd sal gebruik is. Gemeente, is julle nog hier? Hier in FM, na die tekstgedeelte, is julle nog hier? Praat saam met my by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Now to know, Paula Hopes. What did I, Paula Hopes? Hallo Asante, hartelijk goeiemiddag, welkom by die drive. Wat sê jy Asante?
2: Goeiemiddag Anke Poel, ek is op by Eden F van Boosdaker, by Paula Maas. We gaan, kom ons begin. Mama vaart my huis toe, mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Ja, ek liewe middag, sit sy maar net een glimlach op my gezicht. Hier is Lima, hartelijk goeiemiddag, Limi.
3: My name is Lima en I listen to Paula Hopes Kedoks.
0: Lekker zij. Groot Nuggie, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlijk, ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Goeie om Paul.
0: Lekker groot Nuggie, as hy daai. Wat ook goeiemiddag Kater, ingehaak en ingeskakel. Ek groet vir jou daar in die noorde en daar in die syde. Ja, daar in die weste en in die ooste. And I follow you on Eden FM. This is your drive time show with me, Paul Hopes Kedops. As lekker as het lekker is. Kom aan Jody, gooi om Jody, gooi om. Oh yeah. Nou Soemerai Beat smaak op 'n donderdagmiddag. Soemerai Beat heat. En al wat oorblijf van die hops is

0: Dit lyk na Rochelle van Nys. Nou, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Polla. Goeiemiddag. Nee, Mr. Polla, joh. Vandag vat jy my terug, weer terug, met die lied. Jy vat my so terug na my jeugjare by die Pentecostal Holiness Kerk.
0: Kom nou, man.
1: Mr. Polla.
0: Yes.
1: Dan ook dankie vir die boodskap, Mr. Polla, want het is redig waar. Ons weet redig wat ons nou is, man, wat ons net toe gaan wees.
0: Ja.
1: En het is redig redig nou die tyd om saam met mekaar te kan lewe, as ons ver van mekaar af lewe. Mr. Polla, jy moet een mooie dag het. En ja, dis koud die buitenkant. Oh, Mr. Polla, maar waarom dan nie het ja?
0: Jy ook.
1: Dit is nou Rochelle van Nys.
0: Dat is hy, Rochelle van Nys. Ek het geweet, hy ene keer gaan vir vele van ons luisteraars terugvat na hulle jeugdae toe. Oh, yo my brother, yo my sister. Baie dankie, Rochelle, dat jy ook daai saam met ons gedeel het. Dis waar, my broer. Ons moet mekaar kan vryspreek. Dis nie makkelijk nie. Na vryspreking is jy meer as oorwinnaar. Dit kom vanaf Vloei. Vloei, maar wie kan met jou kwaad wees, jong? Ja, mens is vir Vloei kwaad, ja. Maar nie vir die Vloei. Hartelijk goeiemiddag aan Timonica. Sy is ook ingehaak en ingeskakel hier op jou Drive Time Show. Ons groet nog een luisteraar. Hallo.
2: Hallo, Polla, hoops, gedoops.
0: My auntie ma.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Bina Jenneke, die van Welbeda wat vandag verjaar. Baie geluk op haar verjaarsdag, goed uit en guns op haar leven. En sy na dag lekker geniet. En ook baie geluk aan Daryl, hy moet sy dag ook geniet. En sterkte aan sister Pit. Die ingang van broek Pit. En ja, mooi bly Polla.
0: Dankie auntie Ma.
2: En veilig wees as ijskoud nou hier in Welbedag.
0: Njarrr, auntie Ma is net zo koud nou hier in die oorring. Oeh, mense. Wanneer ek 5 uur hier klaar maak, is reg uit kwijt toe. Ek gaan leen, joh. My bene kan nie meer dit vat, my beendere. Die burgemeesteres van Volboed.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooi dag hier in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volboed. Mooi dag vir almal.

0: If you want to talk to the DJ, you can dial 044-884-0831. That is 044-884-0831. Or you can also send the DJ a WhatsApp. 060-505-2693. Die tijd is hij al ingeboekt daar in jouw phoneboek. Ja! Dis Afternoon Drive, goeiemôre kinders.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Weet jy die teksfees van vanmiddag het my regtig waar aangeraak. Jo, mense. Die Here verwag van ons om in vrede en in liefde met mekaar te leef. En ja, ons kan van mekaar verskil. Sonder om lelik te wees met mekaar. Sjoe. This verse is haunting me now. Kom ek gemaak dat hy dan was lapiland. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Monet Peterson. Hy is ook ingehaak en ingeskakel.
2: Mr. Paul, ek kan ook nog weet, ons het die naweek, die 25ste en die 26ste, het ons jaarfeest by Kandelaarse Vierpoortskerk van Afrika. Mooi dag!
0: Mooi dag, baie dankie Katrine, my advertentie wat so met deel gekom eraan. Kandelaarse Vier.
3: Goeiemiddag, hola, hoops ingetune. Nee, ek hoop van Voelindlela, ek het nog mooi van Voelindlela, gewas. So now it's time for me to go to bed because too much chillies outside. Ek groet so my alma wat ingeskakel is.
0: Gaan jy nou leer,
3: Beverly? En een speciale groet aan Bubblicious. Dat kom met liefde van Beverly.
0: So jy gaan nou leer?
3: Very much. Hola, hoops. Ek weet nie of Pastor Malcolm nog oorlik voel nie, maar sterkte en liefde van my kant af.
0: Dankie Beverly.
3: Van Beverly.
0: Baie dankie Beverly.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie,

0: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, kom eens om, neer zo. Vanaf Ochi naar Amala toe.
2: Oh.
1: My girl, my gubbus. Hey. 5 September was jij. Ik weet dat je nog aan hier komt, die aand. Samen met Melody 6, dat is Eden FM's langer om dans. Hoppa! Stig uit!

is that Wasandhazo Guwa with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Ms. Guwa will be back at 5 serving you the mains. Albert Polo Hops nou wil weet, hier in FM, waar was Jay? Toe Sexy Eyes, ek kom, ooh, mense, Sexy Eyes. Wakefield, hier op die nummer 1 terras, 28 minuut voor 5, my laaste half uur het aangebreek. Gaat ook geen middag by Houna Erasmus, wat vir ons onze Mosselbaai Municipale Geleef gaan doen, tussen 5 en 6.

0: FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo, isn't out forever. Maybe it's about the moments that change us forever.
1: Oh, lekker was nog altijd lekker geweest. Dat is your drive time show in FM. Dit is Funk Deluxe. Tell me you need me. En voor dat was het Lodi Beat met Touch Me Softly. Nou, een mens moet niet voor jezelf jok niet. Ja, dat ik zo praat. Een mens moet niet voor jezelf jok niet. Die man wat nou hier praat, Paula Hobbs. Dat is een man wat vanavond zo na 5 op reis kom. Dan wil hij nog gaan leen. Maar die twee songs wat ik nou achter elkaar gespeeld heb. Oeh, mensen, I'm telling you. Die goed maakt nou ander goed los. Ik zie nou weer een rookie en ik zie nou vierkie.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Isika weer terug bij Isaac. Ek weet nie, maar ek is so in die langer om aan soos een man wat...
1: ...is proudly brought to you by Cape Nature, Thursday, 23 July, 9 a.m. to 12 noon, from the Garden Route Mall. Don't miss it!

0: Ihre Balkon, danke que ich dumm. Ich mache für Stummi, danke que ich dumm. Ich stehe im Balkon. Ihre Balkon. Ihre Balkon. Ich stehe im Balkon.
1: Oh, there's no school like the old school. Yeah, it's Robin S. You got to show me love in an FM. Je gaat ons laatste kennen. It is 8 minutes before the hour of 5. Want dan net na 5 schakels we naar Mosselbaai, waar we jou naar Erasmus gereed staan met vanmiddags Mosselbaai municipale pleeg. De laatste paar minuten aangebreek. Ah!

Is ik alweer terug bij Isaac. Ik weet niet, maar ik is zo in die lange arm en zo'n man wat kan lang arm. En ik weet, ik is die balkon.